0: Tuinrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama, ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Op de baan Heist-Westerlo.
2: Christina.

0: rustig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

0: Problemen aan je remmen, je versnellingsbak of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: Co. ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
1: Go.be.
2: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina.

0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina. Every hour. Every day.

zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
4: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten, of toch proberen te zetten. We hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Dus er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel, heel open wedstrijd was. En uiteindelijk hebben we dat wel goed overleefd, goed uitgespeeld. En mogen we gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
3: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens uit Frankrijk. En een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
1: Christina.

0: Martina Nieuws.
1: Een Russisch oorlogsschip ligt al maanden voor onze kust, dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang, met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
2: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
1: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo lijdt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn daarbij verwijderd. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik van gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En sport, Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
3: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten. We hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel, heel open wedstrijd was. Goed overleefd, goed uitgespeeld. We mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
1: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. Een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.

wordt zo wakker, hè, dat de liefde er al meteen vanaf stroomt hier op de radio. Michael Jackson, Love Never Felt So Good was dat. Goedemorgen, we kijken vooruit naar een dagje met redelijk wat zon en fijne temperaturen.

The Brothers on the Fourth Floor met Never Alone. Onze premier heeft het nog zo druk met zijn eigen miserie in België. En nu wil Zelensky hem ook dringend spreken. Straks meer erover.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
2: Je tuin ziet er altijd stralend uit. Dag in dag uit. Tuinrama.
3: Tuinrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
2: Elk seizoen.
3: Provinciebaan in Houtvenne.
2: Tuinrama.
3: Op de baan Heist Westerlo.
4: Christina. Hey, meisje.

tonen. De enige, het was een knaller deze zomer. Goed, onze premier is nog volop bezig met zijn onderhandelingen hier over die besparingen. En Zelensky wil hem nu ook nog dringend spreken. Er komt blijkbaar een nieuwe strijd om de bevroren Russische miljarden. Man, man, man. Hier is All City met Fireflies bij Christina.

Als je op dit ogenblik verantwoordelijk bent voor de IT daar bij Albert Heijn en de lijzen, dan denk ik dat je heel stresserende dagen hebt, want de miserie is nog altijd niet opgelost. Hier is Blandy.

Sensualité van Axel Red. Het ziet er naar uit dat de prijzen van gas naar recordhoogtes gaan deze winter. We zijn er nog absoluut niet van af. Dat wordt besparen geblazen. Ik tel.

0: lekker eten aan het Gouden Kruispunt in Heist Centrum? Eén adres. De traditionele Vlaamse keuken bij Reverso en de typische Egyptische gerechten bij de Black Horse. Spare ribs, scampi's, pizza, pasta, shawarma, kipkebab. Of kies je vol au vent, frietjes met stoofvlees, chateaubriand en nog zoveel meer. Lekker eten in een prachtig interieur. Bij Reverso en de Black Horse. Samen op één adres. Leopoldlijn 2 in Heist Centrum. Ook voor een koffietje, een pintje, een borrelhapje en een glaasje wijn ben je welkom.
1: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.

Guetta en Animal was dat hier bij Christina. Céline Hermans is van plan niet vergeten te worden. Hoe ze dat doet, dat leg ik je heel graag uit in het volgende uur. Eerst genieten van deze John Lennon.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Een Russisch oorlogsschip patrouilleert al maanden voor onze kust. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
3: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
2: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. De helft van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalde zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
4: Zeker in Vlaanderen proberen wij de kwaliteit van de opleiding goed te bewaken door ook maar een beperkt aantal studenten toe te laten. Wat je dan ziet is dat die beperking er eigenlijk helemaal niet is voor wie met een buitenlands diploma naar hier komt. Zij kunnen altijd een RISIF-nummer krijgen, waardoor je toch vragen kan stellen van, is dat dan onder dezelfde kwaliteitsvoorwaarden?
2: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong, hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn verwijderd. En sportclub Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Trainer Ivan Leko is erg trots op zijn ploeg.
5: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances. Also, we had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
2: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.

Op Werchter zijn ze zo fier dat deze op hun affiche staat volgend jaar, terwijl dit jaar ze gewoon al passeerden, hè, daar in Pukkelpop. Jawel. Goedemorgen, ik ben Wim Cornelli, tot 9 uur.

0: John Parr en St. Elmo's Fire was dat. Hoe ga jij genieten van deze fijne dag? Laat het ons even weten. info@christina.be. Dit is Berre.
1: Cook.

0: Shopcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter. In Lier en Heist op den Berg.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

Alex Warren en Emerald Eyes was dat hier bij Christina. Celine Hermans probeert van het momentum gebruik te maken van dat haar mama overleden was en dat dat veel in de media kwam met een nieuwe single nu van haar. Jawel, ik heb hem gisteren gehoord. Ze lanceerde hem gisteren en het was eigenlijk wel een heel fijn nummer. Traan te veel heet het, gemaakt samen met Meteor en met de stone van haar mama waarschijnlijk van boven. We wensen ze er veel succes mee. Hier is George Michael bij Christina met Too Funky.

Emma, Bill en Curaçao was dat hier bij Christina. Jacques Vermeire en Koen Wouters zijn te zien in de nieuwste aflevering van De Operatiekamer. Het gaat over darmkanker en ze roepen nog eens extra op om je zeker te laten testen. Hier is Andy en Max Grammer samen.

Ja, die Sums, Mr. Know-it-all, Jelle Kleijmans en Goede Liekes zijn de laatste namen die toegevoegd zijn aan de lange lijst van het nieuwe seizoen van Het Huis bij de VRT. Hier is Last Frequencies.

Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur

Jonas Blue en Malef samen hier bij Christina. Nog snel even meegeven dat Kato, Kallebout en Tom Dice de vier ouders zijn van het zoontje Amos. Ja, pas geboren. Dikke proficiat. En het wordt een broertje voor dochtertje Noah dat ondertussen 2 jaar is. Veel plezier met de collega's.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Een kwart van al onze nieuwe dokters en tandartsen hadden zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
3: Er is een tijd geleden een artikel geweest van tandartsen of artsen die in hun eigen land geschorst waren omwille van slechte zorgkwaliteit. En dan is gebleken dat die in sommige gevallen in ons land toch aan de slag konden. Dus is het toch belangrijk om te zorgen dat we daar goed over waken van wie komt naar hier, met welk soort diploma.
2: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. Premier Bart De Wever zit vandaag weer één op één samen met zijn vicepremiers over de federale begroting. Vorig weekend leverde het overleg niks op en moest de premier zijn State of the Union van gisteren uitstellen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer met alle partijen samen zitten. De VRT-directie had zelf inspraak in de besparingen die ze moet doen. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Toen ze hoorden dat de VRT zou moeten besparen, zijn ze zelf met een plan naar mediaminister Sieltje van Achter gestapt. In ruil voor die besparing zouden ze dan tot 20 miljoen euro aan reclame kunnen binnenhalen via VRT Max. Maandag was er bij de VRT nog een staking tegen de besparingen. In Oekraïne zijn vannacht zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen, dat meldt de burgemeester. In Kiev vielen 3 doden. Volgens Oekraïnse media waren de aanvallen gericht op energieinfrastructuur en een woonwijk. Er vielen ook nog 3 doden bij aanvallen in Dnipro en Zaporizhia. En sporttrainer Ivan Leko van Club Brugge is trots op zijn ploeg. Die ging in de Champions League voetbal winnen bij Inter Milaan met 3-4.
4: I'm happy, I'm very happy, because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances also, we had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck, we had luck. I'm proud of my boys, I'm very proud of the club of the Belgian football, because this is big.
2: Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
0: Christina.

0: Provera. Al meer dan 60 jaar Belgische topkwaliteit. Prachtige keukens, badmeubelen, maatkasten en ook totaalprojecten. Covera is bovendien heel sterk in maatwerk met een eigen productie in de Kempen en een vlotte eigen service. Covera. Ontdek hoe we jouw plannen concreet kunnen maken en welke mooie verrassende deals we voor je hebben. Covera. We verwelkomen je op de open keukendagen en verwennen je graag met een hapje en een drankje. Zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
1: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Het Rode Kruis doet een loodinzameling op woensdag 14 oktober in de parochiezaal van Ietegem en op donderdag 15 oktober in de parochiezaal van Morgoven. Telkens van 18 uur tot 20.30 uur. U kan best op voorhand een afspraak maken via het gratis nummer 0800 777 00 of via rodekruis.be.
2: Christina,

200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en

0: ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Dat is 15% meer dan 10 jaar geleden. Onderzoekster Katrijn Denies.
4: Vaak wordt gewezen naar de smartphones, dat kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
3: En die vermoeidheid heeft ook een impact op hun studieresultaten. Koning Filip ontvangt morgen Oekraïns president Zelensky in het Koninklijk Paleis. Dat heeft het paleis zelf laten weten. Het zal onder meer gaan over de oorlog in Oekraïne. Het is al de 5e keer dat Zelensky onze koning in het paleis ontmoet. De laatste keer was in juni. Vandaag is koning Filip nog met koningin Mathilde op staatsbezoek in Kazachstan. En een medewerker van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is opgepakt voor bedrijfsspionage. Hij zou opnameapparatuur geplaatst hebben in de vergaderzaal van de directie, om zo gevoelige informatie op te nemen over de technologie van het bedrijf. Het zou gaan om een Saoedische ingenieur. Hij is meteen ontslagen en opgepakt. Hij riskeert tot 5 jaar cel. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond de 15 graden.
2: Christina.

Life is a Mystery. Dit was Madonna met Like a Prayer. En bij deze heten we u van harte welkom. Goedemorgen iedereen, welkom bij Christina. My Side of the Bed, dit komt van Susan Hoffs.

0: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
1: Christina.

Lady Lay van de Franse zanger Pierre Grocola, geboren in Algerije, die het bij ons bijzonder goed deed in de jaren 70. Ik vertel je in enkele minuutjes ook nog wat meer over de dag van de trage weg die in Heistoldenberg doorgaat aanstaande zaterdag 17 oktober. Maar er is nog Sting.

0: ze allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hij is op den berg.
1: Christina. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Aanstaande zaterdag 17 oktober is het de dag van de trage weg. En daar maakt lokaal bestuur Heist gebruik van die gelegenheid om de vernieuwde trage weg tussen Dulft en Langendijk in Ittichem is extra centraal in de picture te zetten. Een ideaal traject voor wandelaars en voor fietsers.

0: Christina, regionaal.
1: Okra Witjeworst organiseert een retrobal op vrijdag 16 oktober van 14 uur tot 19 uur. Live orkest Camber brengt de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Beleef het allemaal in de parochiezaal van Witjeworst met retro dresscode. De inkom is gratis. Voor meer info kan u terecht bij Okra Witjeworst.
2: Christina.

maak me wakker, maar alsof u nog niet wakker bent van de Kreunders. En dan gaan we nu naar Nashville, Tennessee, waar deze man geboren is. En hij heeft ook een Grammy Award behaald voor het Best Country Album. Hier is Jelly Roll.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

Ja, Abba was dit met Does Your Mother Know? Want ik weet dat ik moet afscheid nemen en u in de veilige handen van collega Wim laten. En dat we tot besluit als voorlaatste nog een Ella Langley aan u voorstellen. Een dame die tot voor kort niet zo bekend was, maar nu wereldwijd succes oogst met deze Choosing Texas. Fijne dag nog en tot morgen.

0: Christina Nieuws.
1: Bij farmareus GSK dreigen meer dan 1200 jobs te verdwijnen. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK maakt vaccins. Het plant een herstructurering om zich meer te kunnen focussen op een veelbelovende medicatie. GSK is een van de grootste bedrijven in Wallonië, met fabrieken in Waver, Rixonsaar en Namen en met zo'n 8500 werknemers. Het gaat om de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Het is 15% meer dan 10 jaar geleden. Onderzoekster Katrijn Denies.
2: Vaak wordt gewezen naar de smartphones, dat kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
1: Die vermoeidheid heeft een impact op hun studieresultaten. Het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien en het weekend wordt wisselvallig en koel.
3: Christina.

Het nummer was het openingsnummer voor de 7e editie van de Mias in 2013, moet dat geweest zijn. En nu mocht ze hier openen, Natalia, met Boom. Hele fijne goedemorgen en welkom.

0: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
1: Christina.

Homewrecker van Somber in The Lunch Break. En dat in deze week van de kinderopvang, want dat is het deze week. En die staat helemaal in het teken van de kinderopvangbegeleider. Misschien is een complimentje smijt richting kinderopvangbegeleider of onthaalmoeder die jouw leven en dat van jouw kinderen mooi kleurt. Het is maar een tip die ik meegeef.

0: Lekker eten aan het Gouden Kruispunt in Heist Centrum? Eén adres. De traditionele Vlaamse keuken bij Reverso en de typische Egyptische gerechten bij de Black Horse. Spare ribs, scampi's, pizza, pasta, shawarma, kipkebab. Of kies je vol au vent, frietjes met stoofvlees, chateaubriand en nog zoveel meer. Lekker eten in een prachtig interieur. Bij Reverso en de Black Horse. Samen op één adres. Leopoldlei 2 in Heist Centrum. Ook voor een koffietje, een pintje, een borrelhapje en een glaasje wijn ben je welkom.
1: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
2: Heurman, zet de puntjes op de O.
3: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Christina.

Dus straks was hij er als de kippen bij. Milo met As Soon As Possible. En dit waren de American Girls nog eens van Harry Styles. En over Amerika gesproken. Harlem, Uptown, 42nd Street of gewoon Do Not Cross the Tracks. Dat zijn borden met deze opschriften. En andere afgedankte stukken die konden metrofans afgelopen week kopen bij de jaarlijkse rommelmarkt van de New Yorkse metro. De vervoerder begon 5 jaar geleden met een tweedaagse verkoop van verouderd materiaal. Zoals stationsborden, vuilnisbakken, de grabholes waar forensen zich aan kunnen vasthouden als er geen zitplek is. En deze zitplekken zelf worden trouwens ook verkocht. 3 zitten voor $1000. Met een stoeltje minder betaal je $650. Voor de iconische bewegwijzering moeten fans ook diep in de buidel tasten, hoor. Want een medium formaat bord kost zomaar $500.

Wij kennen ze alleen van dit nummer, maar in muziek middens is ze wel een gekende persoon hoor, deze Becky Bell, want ze heeft meegewerkt aan albums van onder andere Seal, The Queens of the Stone Age en Nine Inch Nails. Dit was haar enige hit hier bij ons, dat heette Step In Out Tonight. En nu een dansje met Cool and the Gang.

Alex Warren met Passenger in deze lunchbreak op deze woensdagochtend bij Christina. En vanaf dinsdag 27 oktober dan ontvangt Erik Goens opnieuw spraakmakende bekende Vlamingen in het 12e seizoen van Het Huis. Jelle Kleijmans en Goedele Liekes zijn de laatste namen die aan de mooie gastenlijst worden toegevoegd. Eerder waren al mediopersoonlijkheid Anastasia Charnouk, advocaat Walter Dame, snoekerspeler Luca Bressel, Vlaams vice-minister-president Melissa de Prateren, basketbalster Julie van Loo en singer-songwriter Stef Bos aangekondigd. Vanaf 27 oktober op VRT1.

0: Christina, regionaal.
1: De Nita Jazz Club in Heist organiseert hun matinee dance party op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Funky beats en soul classics met DJ's Carlito en Beard van Zand. Er staat ook een food truck van Zin in Zuiders. Tickets online kosten €5, aan de kassa €8. We geven gratis duo-tickets weg. Stuur Nita Matinee naar info@christina.be.
2: Christina. De stad wordt van.

Pien Thijs met Ik Moet Gaan. Altijd welkom, dat is ze inderdaad. Maar dat is ook een serie waarin ze binnenkort gaat schitteren naast Koen de Bouw en Barbara Sarafian. Dit is America, You Can Do Magic.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

Daar straks kwam Lizzo nog eens even opduiken in deze show met To Be Loved, Am I Ready? En dit waren Another and 54 Ultra in de lunchbreak met Talk To You. En de politie Berlaar Nijlen nam de voorbije dagen deel aan verschillende verkeersacties. Tijdens controles op afleiding achter het stuur, alcohol en snelheid werden meerdere overtredingen vastgesteld. Vier bestuurders moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren wegens alcohol achter het stuur.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Farmareus GSK wil 1200 werknemers ontslaan, vooral bedienden en kaderleden. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het is de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. GSK wil zich meer focussen op veelbelovende medicatie, dat zegt journaliste Louise Buquet.
3: Reden is, ze waren altijd heel sterk in het maken van vaccins. Daar willen ze nu minder van maken. Ze willen zich gaan richten op het produceren van kankerbehandelingen. En dat gaat meer gebeuren in de VS, in het Verenigd Koninkrijk en dus minder in België.
2: GSK is een van de grootste Waalse werkgevers. Er werken zo'n 8500 mensen. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Benzinetanken wordt weer wat goedkoper. Bij benzine 95 gaat er 4 cent af. De nieuwe maximumprijs is 2,06 euro. Benzine 98 wordt 10 cent goedkoper en komt op maximaal 2,43 euro. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
4: Men vergeet een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
2: En dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. En sport, het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. En dan nog een bijzondere verjaardag, want Winnie de Pooh wordt vandaag 100 jaar. In 1926 verscheen het eerste verhaal over de vriendelijke beer die liever lui dan moe is en altijd op zoek is naar honing. Nadien werden zijn avonturen ook getoond in films en series. In totaal bracht Winnie de Pooh al meer dan 70 miljard euro op. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel. Cool.

Tom Grennan en A Little Bit of Love. En we zijn half oktober en wat het weer betreft mogen we niet echt klagen. In Griekenland daarentegen, daar hebben ze code rood afgegeven vanwege zware regen- en onweersbuien die gisteren en ook vandaag nog over het land zullen trekken. Lokaal kan meer dan 150 mm regen vallen, waardoor er kans op overstroming is. Onder meer de regio rondom de hoofdstad Athene, die is eraan voor de moeite.

0: Callegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Callegato. GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis.
1: GVL.
0: Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Christina,

Ondanks dat tot de Gen Z-generatie behoort, weigert ze zich modern te kleden, deze Shanna Spyro. Ze leeft met een volledige 60s revival-stijl. Dit was haar grote hit nog eens, Material Lover. En nu mogen de heren van Wet, Wet, Wet.

Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober. Christina.

Chris Cross Amsterdam, Luisa Sansa en Willy William in de lunchbreak met My Oh My. En dan nu tijd voor Genesis met een nummer dat niet echt geapprecieerd werd door de fans destijds, deze Invisible Touch. Het gaat over de onzichtbare macht over een man door een vrouw.

Uiteindelijk een van hun grootste hits geworden, deze Invisible Touch. Genesis was dat. En ouders die onlangs babykleding of een slaapzak bij Zeeman hebben gekocht, kijken hun aankoop best even na. De winkelketen heeft twee veiligheidswaarschuwingen gepubliceerd voor babyartikelen die de voorbije maanden in de winkels lagen. Het gaat om een babyromper en een babyslaapzak met specifieke productnummers. De waarschuwingen staan op de officiële website van Zeeman en klanten kunnen daar de productgegevens controleren om na te gaan of ze een van de betrokken artikelen in huis hebben.

Blijf dit een bijzonder fijn nummer vinden hoor, van Newton Faulkner. Dat heette Dream Catch Me. Man die eigenlijk ooit gecast werd in de musical American Idiot. Die gebaseerd is op de liedjes van de band Green Day. Maar dat is ook alweer een poos geleden. In 2016 was dat. Dit is dansbare muziek van DJ Goya, Jason Derulo en Melody. Dit heet Michiko.

0: Christina, regionaal.
1: Het Rode Kruis doet een loodinzameling op woensdag 14 oktober in de parochiezaal van Ietegem en op donderdag 15 oktober in de parochiezaal van Morgoven. Telkens van 18 uur tot 20.30 uur. U kan best op voorhand een afspraak maken via het gratis nummer 0800 777 00 of via rodekruis.be.
2: Christina.

David Guetta, Teddy Swims en Tones and I met Gone, Gone, Gone in deze woensdagseditie van de Lunchbreak hier bij Christina. Nog een leuke namiddag in het verschiet trouwens. Straks vanaf 2 uur onder andere Gert van Leeuwen. Blijven plakken als de boodschap. Dit is Jimmy James en zijn Vagabonds.

een proevertje dat u nog eens werd aangeboden door Sabrina Carpenter. En de Fabeltjeskrant krijgt een nieuw leven als animatieserie. De eerste beelden van de nieuwe reeks zijn inmiddels onthuld. En de producenten willen de bekende dieren uit het grote dierenbos opnieuw naar kijkers in binnen- en buitenland brengen.

0: een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Hij zal niet echt over goede dansbenen beschikken, denk ik. Eddie Grant en I Don't Wanna Dance. We gaan er vandoor. Morgen een nieuwe lunchbreak vanaf 11 uur. Dit is nog Bassera, All Because of You.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat het bedrijf 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
3: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
2: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
4: We vergeten een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
2: Dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn opnieuw explosies gehoord. Het gaat mogelijk om nieuwe raketaanvallen van Houthi-rebellen. Die vielen de voorbije dagen al vaker doelen aan in Riyadh. Daarbij vielen al zeker 12 doden. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco-tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooye, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
0: Christina. Every hour. Every day.

0: Heb jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos is je voorraad steeds up-to-date. Want je voorraad wordt onmiddellijk na elke verkoop aangepast. Zowel in je winkel als online. Meer info op omnipos.be.
1: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
2: Christina.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
2: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Okra Wiekevorst organiseert een retrobal op vrijdag 16 oktober van 14 uur tot 19 uur. Live orkest Camber brengt de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Beleef het allemaal in de parochiezaal van Wiekevorst met retro dresscode. De inkom is gratis. Voor meer info kan u terecht bij Okra Wiekevorst.
2: Christina, more music.

0: Movera. Al meer dan 60 jaar Belgische topkwaliteit. Prachtige keukens, badmeubelen, maatkasten en ook totaalprojecten. Movera is bovendien heel sterk in maatwerk met een eigen productie in de Kempen. En een vlotte eigen service. Movera! Ontdek hoe we jouw plannen concreet kunnen maken. En welke mooie verrassende deals we voor je hebben. Movera! We verwelkomen je op de Open Keukendagen. En verwennen je graag met een hapje en een drankje. Zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De vakbonden reageren met ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat GSK 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
4: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
3: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De leerkracht die vorige maand ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep. Haar advocaat noemt het ontslag een onrechtvaardige en ongeldige maatregel. Haar beroep komt begin december voor. Sinds 2024 mogen leerkrachten in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen geen zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen meer dragen. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooyen, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
5: Christina.

Chris Martin die vertelde ooit dat hij voor dit nummer inspiratie haalde uit een speeldag in een tuinhuisje dat hij als tijdelijke studio gebruikte. Het resultaat een energieke Coldplay-plaat met een flinke dosis gitaren en elektronica. Ideaal om deze woensdagmiddag op gang te trekken. 2-4 at Work Hits met onder andere Bobby Brown, Lost Frequencies en Madonna. Maar eerst Martin Solveig en Alma met All Stars.

0: Tuinrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Op de baan Heist-Westerlo.
2: Lekker eten aan het Gouden Kruispunt in Heist Centrum? Eén adres. De traditionele Vlaamse keuken bij Reverso en de typische Egyptische gerechten bij de Black Horse. Spare ribs, scampi's, pizza, pasta, shawarma, kipkebab. Of kies je vol au vent, frietjes met stoofvlees, chateaubriand en nog zoveel meer. Lekker eten in een prachtig interieur. Bij Reverso en de Black Horse. Samen op één adres. Leopoldlijn 2 in Heist Centrum. Ook voor een koffietje, een pintje, een borrelhapje en een glaasje wijn ben je welkom.
3: Christina.

Twee werelden die samenkomen in één nummer. De Latijns-Amerikaanse pop-invloeden van Shakira en Afrofusion van Burna Boy, Die Die. Heel fijn dat je luistert naar Christina Always Music. Met nu eentje uit die heerlijke jaren 90. Dansen en meezingen geblazen op Culture Beat en Miss Devane.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
0: Christina.

Mojo en Max McNown met Take Me Back. De rockband Toto die komt volgend jaar naar Nederland voor een optreden van de 50th Anniversary Tour. De groep viert op 3 juli zijn 50-jarig bestaan in het Stadspark Groningen. Naast Nederland heeft de band tot nu toe alleen optredens aangekondigd in Japan. Of ze ook naar België komen, ja, dat is nog even afwachten. Texas nu met Can't Resist.

Mensen kennen vooral de Engelstalige versie van Laura Branigan uit 1982. Terwijl het verhaal eigenlijk begon bij Umberto Tozzi in 1979. Dat was Gloria. Terug naar het heden met Jealous Blue en Malef, Edge of Desire.

0: Christina, regionaal.
1: De Nita Jazz Club in Heist organiseert hun matinee dance party op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Funky beats en soul classics met DJ's Carlito en Beard van Zand. Er staat ook een foodtruck van Zin in Zuiders. Tickets online kosten €5, aan de kassa €8. We geven gratis duo-tickets weg. Stuur Nita Matinee naar info@christina.be.
2: Christina, every day.

De Rolling Stones uit 1981 met Start Me Up. Met een mooie glimlach de woensdagnamiddag door. Dat is toch zoveel leuker. Shanice, I love your smile.

0: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
1: Heurman, zet de puntjes op de O. Christine.

Like a Prayer, Madonna met Express Yourself. En dit is een vaste waarde geworden op feestjes en concerten. Guus Meeuwis en Van Gant, Het is een Nacht. En daarna nog Topic en Becky G met Sorry Papi.

0: Christina Nieuws.
1: YouTuber Acid moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie. Die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe, strengere regels die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Genee.
2: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
1: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. De leerkracht die vorige maand ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep. Haar advocaat noemt het ontslag een onrechtvaardige en ongeldige maatregel. Haar beroep komt begin december voor. Sinds 2024 mogen leerkrachten in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen geen zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen meer dragen. En sport op het WK baanwielrennen in China heeft onze landgenote Helene Hesters niet kunnen stunten in de scratch. Ze werd 21ste. Hesters is Europees kampioene op dat onderdeel en probeerde te verrassen met een aanval, maar werd in de slotronde ingehaald. De Nederlandse Lorena Wiebes pakte haar 3e wereldtitel op rij. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
3: Christina.

Depeche Mode met Everything Counts. En wat bij ons telt, dat is uiteraard de muziek, het regionieuws en het nationale, internationale nieuws en het weerbericht dat jullie daar net kregen om het uur. En uiteraard jullie luisteraars. Welkom erbij, deel 2 van At Work It met een hit uit 2008. Leona Lewis, Forgive Me.

0: Lazarons, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarons is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarons is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarons heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazarons 015 75 64 91.
1: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 15 jaar na het uiteenvallen van R.E.M. komt het eerste soloalbum van Michael Stipe aan. In een interview met LA Times vertelt de voormalige frontman dat de plaat in mei 2027 zal verschijnen. De eerste single, inclusief videoclip, die komt precies 5 seconden na de jaarwisseling uit. Zet het alvast in je agenda. Dit is ondertussen Mark Morrison.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be. Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato.
1: Christina.

Een opvallend ritme en een refrein dat zich meteen vastzet in je hoofd. De Bauza was dat met Magnetic. En deze man die zorgt niet alleen voor muziek, maar ook voor sfeer. Zo'n beetje donkere elektronische pop, atmosferische productie en een stem die dromerig klinkt. Oscar and the Wolf.

Zo gaat dat tegenwoordig. Eerst via social media bekendheid verwerven en daarna gelanceerd worden als een zanger en songwriter. Alex Warren met Fever Dream. En we zetten onze muzikale reis verder hier bij Christina richting Australië. In excess, Never Tear Us Apart.

0: Christina, regionaal.
1: Het Rode Kruis doet een loodinzameling op woensdag 14 oktober in de parochiezaal van Ietegem en op donderdag 15 oktober in de parochiezaal van Morgoven. Telkens van 18 uur tot 20.30 uur. U kan best op voorhand een afspraak maken via het gratis nummer 0800 777 00 of via rodekruis.be.
2: Christina,

Bob Dylan die won een paar jaar geleden de Nobelprijs voor literatuur en eigenlijk verdienen deze mannen dat ook. Clouseau met de Nobelprijs. En dit is Olivia Rodrigo, terug naar het heden met Drop Dead, gevolgd door Belgisch werk van de Dinky Toys.

0: JVL Pro Center. JVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. JVL. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Christina.

Ella Langley met Choosing Texas. Jarig vandaag onder andere Cliff Richard, ja, die wordt 86, Usher 48 en Jesse Ware, die wordt er 42. De kenaar van Wildest Moments, zo dadelijk Wilde Momenten met Bart Smulders. En ik sluit af met deze van Rihanna.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: YouTuber EZ moet voor de rechter verschijnen voor elektronische

0: Telefonische belaging, dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. ACIT kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe, strengere regels. Die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Gené.
1: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
0: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. En onze Belgische tennisvrouwen moeten op zoek naar een nieuwe coach, want Wim Fizet stopt ermee. Dat laat de Tennisbond weten. Fizet begon in februari 2023 en leidde de Yellow Aces naar de finale van de Billie Jean King Cup. Dat is een groot landentoernooi. Dit jaar behaalde de Yellow Aces de kwartfinale. Het is nog niet duidelijk wie Fizet opvolgt. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel. Christina.

die tijd van het jaar toe dat Kingdom of Fear misschien wel op zijn plaats is, hè? Met Halloween. Cameron Mutkamp en Kingdom of Fear. Hele goeiemiddag vrienden, welkom erbij. Even over vier op jouw woensdag namiddag. Vandaag 14 oktober. Ja, woensdag, we zitten ergens tussen wat gaat de week snel en is het nu al bijna weekend. Een beetje van allebei dus. Maar kom, genoeg van de kalender, je hebt misschien al genoeg aan je hoofd. Ik zorg voor muziek het komende uur. Je hoeft helemaal niks te doen, alleen maar te luisteren. Welkom bij Onderweg.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Het was 10 januari 2016 toen deze heer de nooduitgang nam. Het was 2 dagen na zijn 69ste verjaardag en na het uitkomen van zijn album Black Star. Zijn dood was trouwens voor de media, fans en collega's en zelfs zijn meeste vrienden helemaal onverwacht. David Bowie nog een keer bij Christina uit 84 met Blue Jean.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vera. Al meer dan 60 jaar Belgische topkwaliteit. Prachtige keukens, badmeubelen, maatkasten en ook totaalprojecten. Covera is bovendien heel sterk in maatwerk met een eigen productie in de Kempen. En een vlotte eigen service. Covera! Ontdek hoe we jouw plannen concreet kunnen maken. En welke mooie verrassende deals we voor je hebben. Covera! We verwelkomen je op de open keukendagen. En verwennen je graag met een hapje en een drankje. Zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
1: Christina.

Taylor Swift en Patient Zero. Het is haar nieuwe trouwens. Woensdag vandaag de ideale dag om jezelf wijs te maken dat het zwaarste deel van de week achter de rug is niet. En wie zijn wij om dat tegen te spreken? Kate Nash, Foundations.

nieuw dansbaar hitgeweld in je radio. Axwell, Steve Angelo en Sebastian Ingrosso. Samen vormen ze Swedish House Mafia. En nu samen met Licky Lee in Happiness is So Sad. Woensdag namiddag, Freya Sky zit eraan te komen. Naar deze 80s classic van Fickle Sharky en A Good Heart. Goedemiddag, welkom. Als je onderweg bent, wees weg.

0: Christina, regionaal.
1: Okra Wiekeworst organiseert hun retrobal op vrijdag 16 oktober van 14 uur tot 19 uur. Live orkest Camber brengt de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Beleef het allemaal in de parochiezaal van Wiekeworst met retro dresscode. De inkom is gratis. Voor meer info kan u terecht bij Okra Wiekeworst.
2: Christina, more music.

Toch altijd handig als je het weerbericht voor de komende dagen weet, hè? Crowded House met Weather With You. Daar heb je het altijd bij, het weer. Straks krijg je het hier om 5 uur met de update van nieuws en weer. Nu tijd voor Elton John. Wie kent die oude rakker nog? Hij had een hit met dit in 1984. Sad Songs, Say So Much. En nadien ook de hit van het moment. Berre met Loving Each Other. Goedemiddag, het is 4:15.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
3: Lekker eten aan het Gouden Kruispunt in Heist Centrum? Eén adres. De traditionele Vlaamse keuken bij Reverso en de typische Egyptische gerechten bij de Black Horse. Spare ribs, scampi's, pizza, pasta, shawarma, kipkebab. Of kies je vol au vent, frietjes met stoofvlees, chateaubriand en nog zoveel meer. Lekker eten in een prachtig interieur. Bij Reverso en de Black Horse. Samen op één adres. Leopoldlei 2 in Heist Centrum. Ook voor een koffietje, een pintje, een borrelhapje en een glaasje wijn ben je welkom.
1: Christina.
4: If

Eva Max, ook alweer van 6 jaar geleden met Kings and Queens. Voilà, woensdag 14 oktober loopt stilaan op zijn einde bij Onderweg. Bedankt om erbij te zijn, om mee te luisteren en om dit uurtje een plekje in je dag te geven. Maak er ook een fijne avond van. En morgen zijn we er weer voor de donderdagse editie van Onderweg. Tot morgen.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. De VS boycott Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van Elon Musk. Door die beperkingen werken bijvoorbeeld drones niet. Defensiespecialist Rob van Herk.
2: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne.

0: omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
1: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al verslechterd. Als de beperking blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die er illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
2: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost. Fysieke agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
1: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. John Porter stopt als CEO van telecombedrijf Telenet na 13 jaar. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Onder Porter evolueerde Telenet van kabelbedrijf naar mediabedrijf, met onder meer de overname van tv-zenders 4 en 5. Het lanceerde samen met DPG Media ook streamingdienst Streams. Porter is 69. De Spaanse Rocío Lorenzo volgt hem op. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari varen er amper schepen door de zeestraat. En Tim Merlier heeft de tweede etappe in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Merlier was met voorsprong de beste in de massasprint en haalde het voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Gerben Thijssen werd derde. De Zweed Jacob Söderqvist blijft leider. En dan nog dit. Melkkoeien in Vlaanderen geven steeds meer melk, nu al bijna 10.000 liter per jaar en dat aantal stijgt elk jaar. Ook de hoeveelheid melk die koeien tijdens hun leven geven neemt alsmaar toe, gemiddeld zo'n 31 liter per dag. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
3: Christina.

Tijdens de meest recente MTV Video Music Awards werd ze nog bekroond als best new artist van het voorbije jaar. En ze was ervan behoorlijk onder de indruk, dat was wel duidelijk. Sienna Spyros verdient het wel zeker. Je hoort haar meest recente single, The Great Expectations. En mocht jij Great Expectations hebben tot 7 uur vanavond, ik ga ze proberen in te willigen. Met dit uur onder meer muziek van Dua Lipa, Teddy Swims en ook The Scene komt er nog eens aan. David is mijn naam, ben blij dat je luistert. Met nu een rockklassieker uit 1986. Haal die luchtgitaar maar boven voor de heren van Europe. Dit is

0: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
1: Heurman, zet de puntjes op de O.
2: Problemen aan je remmen, je versnellingsbak of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
3: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
2: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
3: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
2: Bel ons even op 015 25 74 70.
3: Auto, elektro.
2: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
4: Christina.

Ze heeft tegenwoordig zowaar twee nieuwe singles uit. Enerzijds een dance track samen met Used. En dit was haar solo nieuwe single, zeg maar. You Did and You Did Not Sign Up For This. En in de volgende plaats zitten dan een aantal lip twisters. Op een gegeven moment zingt hij bijvoorbeeld Baby, ik zing een liedje. Je moet maar eens heel goed luisteren. Baby, ik zing een liedje.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
3: Christina.

Mr. Teddy Swims, hij beweert Mr. Know-It-All te zijn. En onlangs is bekend geraakt wat Miss Dua Lipa heeft verdiend in 2025. Dat is een behoorlijk astronomisch bedrag eigenlijk. Zometeen vertel ik jullie er alles over. Na onder meer deze hier van Nick Carter en I Got You.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

redelijk unieke samenwerkingen. 1980, Olivia Newton-John en de Electric Light Orchestra en Xanadu. En dan gaan we nu even kijken naar de cijfertjes van Dua Lipa. Wat heeft zij verdiend in 2025? Ga er even voor zitten, zet je schrap, want ze heeft per dag, ik zeg nog maar eens per dag, 75.500 euro verdiend met inkomsten uit onder meer muziek, royalties, concerten en merchandise.

0: Christina, regionaal.
1: De Nita Jazz Club in Heist organiseert hun matinee dance party op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Funky beats en soul classics met DJ's Carlito en Beard van Zand. Er staat ook een food truck van Zin in Zuiders. Tickets online kosten €5, aan de kassa €8. We geven gratis duo-tickets weg. Stuur Nita Matinee naar info@christina.be.
2: Christina.
3: Ik

Neder-Vlaams nummer, zeg maar, van Aaron Blommaert en Zoe Levi en Tranen van Goud. En bij deze nog een nieuwtje uit de voetbalwereld, want AFC Ajax krijgt in het seizoen 2027-28 opnieuw een officieel wedstrijdtenu dat volledig in het teken staat van Mr. Bob Marley. De aanleiding is het 50-jarig jubileum van het nummer Three Little Birds. Wij gaan bij deze nog eens luisteren naar de man hemzelf. Dit is...

In 1995 een postuum hitje voor Bob Marley, deze Iron Lion Zion. En de volgende man die stond afgelopen zomer nog in de schorre in de boom tijdens Tomorrowland was dat uiteraard. Dit is Henry PFR en Dr. Chai met Sola.

Vera. Al meer dan 60 jaar Belgische topkwaliteit. Prachtige keukens, badmeubelen, maatkasten en ook totaalprojecten. Covera is bovendien heel sterk in maatwerk met een eigen productie in de Kempen en een vlotte eigen service. Covera. Ontdek hoe we jouw plannen concreet kunnen maken en welke mooie verrassende deals we voor je hebben. Covera. We verwelkomen je op de open keukendagen en verwennen je graag met een hapje en een drankje. Zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Koken wordt een feest in de keuken van Covera. Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be. Christina.

popmuziek uit 1983 van Bow Wow Wow en Do You Wanna Hold Me? Wel, als je eruit ziet als de volgende dame, misschien wel, want tussen knappe verschijningen, hoe moet er daar eerlijk in zijn? Dit is Agnes Carlson en Release Me. Release.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De VS boycotte Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van de Amerikaan Elon Musk. Oekraïne gebruikt Starlink onder meer voor drones en de communicatie tussen overheidsdiensten. Maar dat lukt nu niet. Defensiespecialist Rob van Herk verklaart.
4: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
3: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al een pak slechter geworden. Als de beperking er blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
5: In eerste plaats vinden we het jammer voor

0: voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak ja, wat tegengehouden wordt van hun droom hè, om te mogen starten aan die opleiding. Hetgeen waar we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat taalvereisten van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar dat je dan in werkt, ja, de patiënt echt te woord te staan.
1: De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die hier illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
2: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost. Fysieke agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
1: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten, eind februari, varen er amper schepen door de zeestraat. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de 8e finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de 3e ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz, dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
3: Christina. Every hour. Every day.

Ze braken toen de tijd alle festivals helemaal af, zeg maar. 2010 waren dat The Opposites, onze noorderburen inderdaad, met Licht Uit.

binnen zo'n anderhalve week kan je ze gaan bewonderen in de ING Arena in Brussel. Ze komen nog eens naar België, die mannen van Duran Duran. Dit was The Ordinary World. Zometeen ga ik jullie nog eens rickrollen. Je weet wel wat dat betekent, zeker. Never Gonna Give You Up komt er zometeen aan na een van de leukste dansplaten van dit moment van Jugel, Immail Angel en Ultranate.

0: Heb jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos verkoop je heel makkelijk cadeaubonnen die door je klant zowel in je winkel als online kunnen gebruikt worden. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

Oeh, ja, dat zei ik gisteren ook toen ik zag wat de nieuwe headliner is voor Rock Werchter voor volgend jaar. Mocht je nog niet mee zijn, zometeen geef ik jullie de voorlopige 3 headliners voor volgend jaar. Na deze van Robert Palmer.

1978 alweer Mr. Robert Palmer en The Best of Both Worlds. En ja, mocht je nog niet mee zijn, gisteren is er een nieuwe headliner bekendgemaakt voor Rocco Werchter. En wat voor een zeg. De mannen van Muse komen nog eens afgezakt naar de weide van de Werchter. Ze staan er op vrijdag. Eerder waren al bekendgemaakt Tame Impala en deze meneer, Somber.

0: Christina, regionaal.
1: Het Rode Kruis doet een loodinzameling op woensdag 14 oktober in de parochiezaal van Ietegem en op donderdag 15 oktober in de parochiezaal van Morgoven. Telkens van 18 uur tot 20 uur 30. U kan best op voorhand een afspraak maken via het gratis nummer 0800 777 00 of via rodekruis.be.
0: Christina.

zagen ze er toch schattig uit toen er tijd. De mannetjes van Hanson uit 1997 en Where's the Love. Onze volgende artiest die heeft trouwens de afgelopen week tijdens zijn concert in Madison Square Garden nog een fan geholpen met zijn coming out. Ja, een coming out in Madison Square Garden, dat is behoorlijk groots aangepakt als je het mij vraagt. Dit is Mr. Harry Styles.

0: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
1: Heurman, zet de puntjes op de O. Christina.

Neder-Vlaamse samenwerkingen zijn populair tegenwoordig. Het vorige uur hadden we al Aaron Blommaert en Zoe Levi. En dit was er ook zo eentje van Babette en Maxime en Hoe Dan Ook. Ja, hoe dan ook wordt het bijna 7 uur op deze woensdagavond. Ik ga stil aan afscheid nemen. En dat doe ik met deze leuke single uit 1983 van Flaam.

0: Christina Nieuws.
1: Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen, want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latré.
2: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar 10 miljard euro in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. 3, 4 miljard euro wel zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
1: In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
3: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, om te mogen starten aan die opleiding. Hetgeen wat we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat de taalvereisten van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar dat je dan in werkt, de patiënt echt te woord te staan.
1: In Duitsland is het vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken in de treinstations. Dat heeft de Duitse spoorwegmaatschappij bekendgemaakt. Het moet ervoor zorgen dat stations properder en veiliger zijn. In totaal zijn er zo'n 5700 treinstations in Duitsland. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai.

Shanghai in China. In de achtste finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de derde ronde versloeg Berg nog de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 3 van de wereld. Berg staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig. Christina, more music.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen. Want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latré.
3: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar 10 miljard euro in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. 3-4 miljard euro wel zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
2: De BTW-hervorming verdwijnt daardoor voorlopig van tafel omdat die pas op langere termijn nodig is. In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de 2 CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
1: Christina.

0: Thuis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Verschillende jeugdorganisaties in ons land roepen de federale regering op om een oplossing te zoeken voor de 13 Palestijnse studenten in Gaza. Dat schrijven ze in een open brief. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar krijgen geen visum van de regering. Onder meer omdat de MR het dossier blokkeert. Je hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
3: Wij zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En ik vind het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
2: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump. Onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het werd een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor met 2-4 van titelverdediger PSG. Verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahce met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina. Every day.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Love the rest in peace.
1: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnibos doet het voor jou. Omnibos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnibos.be.
2: Christina.